0: Excellent weerbericht.
1: Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwagen in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey, hey.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakt een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakt een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in het 20-leider Eertmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog bij overwegend een bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 21-leider Eerdmans open de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Excellent.

Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Suurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel.

Watching every

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter von der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stond er zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onderoverwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Excellent weerbericht.
1: Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

0: Ladies and gentlemen,
1: Radio Excellent heeft nu ook een eigen oldschool drive-in show.
2: Let's get this party started!
1: Voor meer info ga naar excellentedriveinshow.nl. Bellen kan natuurlijk ook. 06 30 25 33 55. 06 30 25 33 55. Je feest is nog nooit zo compleet geweest als de Excellent Drive-In Show.
3: Daar niet is geweest.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorinchem Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brie Noordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

0: En de headlines uit het nieuws. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brie Noordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorinchem Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brie Noordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Zo is dat. Muziek van 1987. Sabrina hoorde hier voorbij komen. Een hele dikke zomerhit van haar in dat jaar. Boys, boys, boys. Summertime Love, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo van Justy en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Justy, Sam Harper, Just a Little. Wij gaan gauw door met muziek uit het vaatje van...
1: Oude Munt.
0: 1965. 66 zelfs. The Ellen Price set, Willow Weep For Me.

0: Oude meuk uit 1966, die Alan Price set en Willow Weep For Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, hoppen we naar 2007 met...

0: Uit 2007, muziek van Maroon 5, Won't Go Home Without You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo is dat maar net. 2017, Wolf, Mind Made Up.

0: made up.
1: I got my mind made up. Dat was Wolf met muziek uit 2017 alweer. Tijd voor wat nieuws.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe plaat van Mystic Rose. Dit is V5 Oven.

0: Ja, dat is die hedendaagse muziek van Mystic Rose. Fofum was de titel van de plaat. Ja, gewoon een gezellig leuk plaatje hier in het programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 1993 met de muziek van Axel Red. Dit is Sensualiteit.

0: Zo hadden we daar de muziek van de jaren 90 alweer te pakken. Deze van Axel Red. 1993, Sensualité, de titel van het plaatje. Niks ervan, stoppen jij. We gingen een jingle draaien, wat dacht je daarvan?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Gary Glitter, u hoorde hem net al starten, 1973. De man met wat foute achtergronden inmiddels. Hello, hello, I'm back again.

0: De headlines uit het nieuws. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brie Noordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorinchem Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

1983, de muziek van Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, Dionne Warwick, prachtige muziek gemaakt over een aantal decennia lang. En ze was ook nog eens een keer de tante van Whitney Houston, dat terzijde eventjes. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar 2024 met de muziek van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha, Born to Love You.

0: Altijd veel leuk om die nummers van de Beatles nog een keer te horen. Deze uit 1965 in My Life. Alleen jammer dat ze dat stereo zo strik gescheiden hebben. Het wordt er niet mooier op.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van good old Johnny Cash. Dit is Hurt.

0: 2002 alweer deze muziek van Johnny Cash. Dat is alweer lang geleden. Een nummer wat gedeeld was. Hurt. Nog weer tijd voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ricky Whitley en Nielsen Southern Harmony. Dit is Halo.

0: fluttering of your wings. Angel, won't you float down next to me?
1: De muziek van Ricky Whitley samen met Nielsen Southern Harmony. Halo, de titel van hun nieuwe plaat.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
1: Roel van Velzen en zijn band uit 2012, The Rush of Life.

Tempo Musica dit jaar 2012 van Velze de Band. De Rush of Life, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma op Rondweer van vandaag. Dit was hem weer. Heel veel plezier. Plaatjes weer voor u klaargezet. Ik ben Jan Berg. En wilt u reageren? Dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. We gaan dan eerst naar 1977 met LeBlanc en Car Falling. Daarna een nieuw werkje van Ludosius, The Light in Darkness. En daarna nog een instrumental, een nieuwe van Jay Hank, wat getiteld is Moonrider. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. Vijf andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. Hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. Vier parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie drie zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Geldermalsen. Doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: band Change. You are my melody aan het begin van dit programma. Goed dat je er bent, joh. Hey, fijn.
1: Frank,
2: de donderdag date.
0: Dit is hem weer, de donderdag date, inderdaad.
3: Goedenavond.
0: De donderdag date is ook wel gezondheidsnieuwsradio.
3: Gezondheidsnieuwsradio.
0: Ja, zo kan je het ook zeggen. We hebben weer interviews over gezond leven en ook gezondheidsnieuws. En daarmee krijg jij de tools om gezonder te leven. Met vandaag een gesprek met Ineke Huysma, orthomoleculair therapeut. Zij vertelt over haar GADO voedingspatroon. En dan Eduard de Wilde, biohacker, legt uit hoe DNA-analyses kunnen helpen bij het maken van persoonlijke leefstijlkeuzes. Hilde Schoonjans, voetreflexoloog, bespreekt het werkingsmechanisme van etherische oliën en hun invloed op lichaam en geest. En we hebben contact met Cindy de Waard, orthomoleculair voedingsdeskundige. Zij geeft haar visie op het belang van vezels voor een gezonde darmflora. Dus blijf er lekker bij en geniet van de feel-good muziek. Hier zijn Casey en de Sunshine Band.

0: That's the way I like it. Nou zijn ze ook bekend van, deze Casey and the Sunshine Band.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Onderzoekers hebben ontdekt dat dagelijks vitamine D3 slikken het verouderingsproces in het lichaam mogelijk kan vertragen. Het gaat dan om het beschermen van telomeren. Dat zijn de beschermende stukjes aan het einde van je DNA die korter worden naarmate je ouder wordt. In deze grote studie die 5 jaar duurde en 50-plussers volgde, bleek dat mensen die vitamine D3 slikten minder snelle verkorting van hun telomeren hadden dan mensen die een placebo kregen. Het effect stond gelijk aan bijna 3 jaar minder biologische veroudering. Omega-3 supplementen lieten dit effect niet zien. Dit is de eerste grote studie die aantoont dat vitamine D3 mogelijk een beschermende rol speelt bij of tegen celveroudering. Onderzoekers denken dat vitamine D3 kan helpen om het risico op leeftijdsgebonden ziektes te verlagen. Wel is er nog meer onderzoek nodig om dit helemaal zeker te weten. En straks hier bij de Donderdag Date, Ineke Huysma, zij is orthomoleculair therapeute. En zij heeft een voedingsplan of voedingspatroon ontwikkeld, dat noemt zij GADO. Zometeen licht zij toe waar het voor staat en ja, hoe zij tot haar principes is gekomen en hoe zij het heeft samengesteld, dat hoor je zometeen. Door met de lekkere feel-good muziek, want zo noemen we de muziek die je tussendoor hoort. Deze dame hoor je hier best wel vaak. Dit is Denise Williams. Ik vind haar zo'n mooie stem hebben vandaar. Ja, moet wel, hè. Dit is I've Got the Next Dance.

0: Nu in het programma Ineke Huysma van Meo Auxilio. Zij is orthomoleculair therapeut en zij heeft een eetplan ontwikkeld met een hele mooie afkorting. GADO, dat staat voor gezond eten, afbouwen, detoxen en opbouwen. Nou,
1: klopt,
0: ik ben benieuwd.
1: Helemaal, Frank. Ja? Dankjewel. Ja, het is het GADO eetplan met verstand gezond. Je moet er eerst verstand van krijgen. Daarna kun je pas die gezonde keuzes maken. Dat is mijn motto.
0: Ja.
1: En ja, zoals je weet, ik heb boeken geschreven. Ik heb een online opleiding leefstijlcoach. En ja, toen was er toch ook wel de vraag van, kun je voor ons niet eens een keertje een mooi eetplan schrijven? Nou, ik had nog niet echt kookboeken geschreven. Ik denk, dit is de tijd om dat nu te doen. En samen met mijn dochter heb ik mooie recepten ontwikkeld. En is het niet alleen maar een eetplan geworden, maar ik vind dat mensen vat moeten krijgen op hun leven. Maar je krijgt vat op je leven als je het ook gaat voorbereiden. En daar hebben we echt heel veel aandacht aan besteed in dit plan. Een goede voorraadkast. En dat je in principe maar 1 of hooguit 2 keer naar een winkel gaat in de week. Maar dat je gewoon weet wat je de komende week gaat eten en daar de voorbereidingen voor gaat treffen.
0: Kun je ons een beetje meenemen? Want ik ben wel heel benieuwd van, ik denk dat je namelijk een soort basisvoorraad moet aanleggen van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, zilvervliesrijs, een aantal peulvruchten gedroogd.
1: Ja, ja, nou, dat heb ik allemaal inderdaad opgeschreven. Een heel voorstel voor je voorraadkast. Nou, dat is te veel om nu te benoemen hoor, want ja, dan is de tijd ook zo om.
0: Ja.
1: Dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, wat ik in dit plan heb gezet, alles wat ik vind wat mensen moeten weten wanneer ze willen werken aan een gezonde leefstijl, staat hierin. Dus ik heb ook geschreven over hoe voorkom je die piekende suikerspiegel en wat is intermittent fasting en noem maar op. Dus daarnaast hebben we een plan ontwikkeld. Nou, je noemde het ze net zelf al. Je kunt het namelijk op verschillende manieren aanvliegen. En de eerste week is 3 keer op een dag gezonde maaltijd. De tweede week heb ik koolhydraten en dierlijke eiwitten eruit gehaald. De derde week is een detox week. En de vierde week is weer een opbouwweek. En daarmee kun je, wanneer mensen willen afslanken, kun je op deze manier al op een hele vriendelijke manier toch kilo's kwijtraken. En natuurlijk staat er ook een item in over sporten en ademhaling. Dat staat allemaal in dit hele plan ook benoemd. Maar stel dat je zegt van ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik wil gewoon een gezonde leefstijl. Dan kunnen we hiermee spelen. Dan hoef je ook niet 7 dagen detox te doen. Kun je misschien 1 dag in de week doen of 2 dagen in de week. Hè? Nou, mensen zeggen ook wel van gewoon na een beetje een ruig weekend ga ik 2 dagen die detox voor jou doen. En dan heb ik die kilo die ik er eigenlijk weer bij had, is er in die 2 dagen ook weer van af. En zo kun je spelen met dit plan. Dat wordt heel erg leuk ontvangen. Daar heb ik heel veel mooie complimentjes over gekregen al. Dus je kunt het gebruiken ook voor antidiabetes, hè, want dat is een hot item op het moment. Ja, dan kun je dit plan heel mooi gebruiken om de suikerspiegels weer op orde te krijgen.
0: Heb je wat voorbeelden? Want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
1: Voorbeelden van gerechten bedoel je?
0: Nou, doe maar meer van wat is nou de basis? Want ik denk dat een gezonde maaltijd bestaat uit, toch denk ik, een soort van rijst met groente of iets anders met groente en misschien
1: eiwitkron. Ja, het kan ook inwas zijn, of het kan naakte haver zijn. Het kan ook, ik heb nog niet eens alle recepten in die 4 weken zitten. Ik heb achter dat programma ook nog meerdere recepten geschreven van hoe los je het op met tussendoortjes of als je jarig bent of als je s'avonds wel eens wat bij de borrel of bij het bij een drankje wilt nuttigen. Maar inderdaad wel allemaal laag in koolhydraat, onbewerkte producten, want ja, je weet hoe ik tegen bewerkte producten ben, hè, dat noem ik ook NOX.
0: Ja.
1: Allemaal stofjes die van nature niet in onze voeding thuis horen, die heb ik in dit plan natuurlijk allemaal vermeden. En mensen zeggen ook, goh, ik heb nog nooit die koelkast zo vol met groenten gehad. En wat is het toch gemakkelijk dat ik het nu zo kan pakken. En wat ik vooral ook vertel in dit plan is, als je s'avonds na de warme maaltijd ook je aanrecht weer schoon hebt, ga dan eens even kijken van, hey, wat gaan we de volgende dag eten? En dan pak je dag 2 erbij. En dan kun je al heel veel zaken voorbereiden. Want voorbereiden is zo belangrijk om vat te krijgen op de dag van morgen. Want als je dat makkelijker maakt en je legt de spulletjes allemaal al klaar voordat je gaat koken. Hè, je hebt een pan al gepakt wat je nodig bent. En je kruiderijen, je uien, je eieren, nou, noem maar op. Leg het gewoon klaar waar het recept om vraagt. En je zult merken dat het koken de volgende dag gewoon veel gemakkelijker maakt. Omdat je het allemaal ook al hebt doorgelezen en alles ligt gewoon voor het grijpen klaar. Je hoeft niet meer zo na te denken. En dat is voor menig een gewoon de sleutel tot ook een gezonde levensstijl te ontwikkelen.
0: Ja, en welke groenten kun je heel goed opslaan? Ik denk aan kolen, die bederven niet zo snel.
1: Kolen, de broccoli's, maar ook van spersieboom tot courgette, de aubergines, weet je, tomaten. Eigenlijk alle groenten zijn echt wel een poosje houdbaar, hè? Dus dat is het probleem niet. Kun je prima een week bewaren. Het enige wat je gewoon op de dag zelf moet halen is vis. Als je uit de diepvries eet, kun je natuurlijk, moet je het van tevoren uit de diepvries halen. Mm-hmm. En wil je het alle dagen vers van de slager halen, is natuurlijk ook prima. Maar op zich gaat het erom dat je het goed voorbereidt en dat je weet wat je de dag van morgen, hoe je dat organiseert en dat je daar vat op krijgt. En dat is ook voor heel veel jonge gezinnen toch wel een eye-opener. En wordt dit heel goed ervaren, hoe belangrijk die voorbereiding is.
0: Ja, een beetje een plan van tevoren van wat wel, wat niet, wat sla ik in. En klopt. Inderdaad, toch maar wat recepten, want anders zit je zomaar wat te doen en dan...
1: Nou, weet je, ja, het zijn meer dan 100 recepten. Dus ik vind het moeilijk om nu allemaal recepten ook te vertellen, maar... Weet je, je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort mini-cursus. Je gaat een gezonde leefstijl aan. En wat moet je weten om de juiste keuzes te maken? Ik heb bijvoorbeeld ook de bewustwordingspyramide in dit plan gezet. Je ziet dat mensen die zeg maar negatief denken, dat die heel gevoelig zijn om daarna te gaan snoepen. En ook die bewustwording wordt verteld. Dus dat is een valkuil, hè? En zo kun je, wanneer je het weet, kun je gewoon daar rekening mee houden. En er staan de tips en tools in hoe je negatieve denkgedrag kunt voorkomen, of daarvan af kunt komen, zodat je minder in die val loopt. Ja. En op die manier helpen we mensen ook om zich daar bewust van te zijn. Dus het is veel breder dan alleen maar die 100 recepten. Staat bijvoorbeeld ook de uitleg in over autofagie, hè, het zelfherstellend vermogen van de cel. Nou, ik vind toch ook dat mensen dat best wel mogen weten. En als je het weet, zijn die gezonde keuzes maken gewoon veel minder moeilijk. En we doen het een maand lang voor. En daarna helpen we ze ook om nieuwe recepten toe te voegen en in welke week ze passen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, Ineke, dat is gewoon heel leuk werk.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor deze informatie en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.

0: De headlines uit het nieuws. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorinchem Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: zijn de Specials en Gangsters. En daarvoor hoor je nog na Ineke Huisma, Charades en Gimme the Funk bij de donderdagdate.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Als je bijna geen vlees meer eet, heb je een grotere kans op een trager werkende schildklier. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder ruim 466.000 Britten. Vooral vegetariërs kregen vaker problemen met hun schildklier dan mensen die veel vlees aten. Dat komt waarschijnlijk doordat ze minder jodium binnenkrijgen, een mineraal dat je schildklier nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In vlees zit jodium en als je dat weglaat, moet je het ergens anders vandaan halen. Veganisten en vegetariërs hebben ook vaak te weinig selenium, wat ook belangrijk is voor een gezonde schildklier. En deze groepen kregen respectievelijk 93% en 44% minder jodium dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. De onderzoekers raden daarom aan dat vegetariërs en zeker veganisten mogelijk extra jodium en selenium via supplementen innemen. En dat zou kunnen helpen om schildklierproblemen te voorkomen. Straks hier bij de donderdagdate. Meer informatie over je DNA met Eduard de Wilde. Hij is biohacker. Eerst nu muziek van Love Unlimited.

0: Nu contact met Eduard de Wilde. Hallo Eduard.
1: Hoi Frank.
0: Fijn dat je er weer bent. In je DNA ligt alles vastgelegd en bepaalde afwijkingen kunnen natuurlijk in je specifieke DNA zijn. En die afwijkingen maken dat je net anders reageert op factoren van buitenaf, factoren van binnenaf die zich in je lichaam plaatsvinden.
1: Ja.
0: En dat kun je goed in kaart brengen met een soort DNA-analyse. Kun je daar wat meer informatie over geven? Hoe werkt dat nou precies?
1: Ja, wat je doet en het hele interessante is, als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen waar we op dit moment echt in een exponentiële groei zitten, dat heel veel van die hele dure onderzoeksmethodieken, die worden steeds goedkoper en komen ook steeds meer ter beschikking van de consument. En tegelijkertijd is er een versnelling in de inzichten in de wetenschappelijke onderzoeken die daaraan ten grondslag liggen. En dus bijvoorbeeld een DNA-test was 10 jaar geleden onbetaalbaar. En dat kostte duizenden euro's. En ik denk zelfs dat het nog niet eens zo lang geleden, 15 jaar geleden of zo, is dat voor het eerst het DNA werd ontrafeld. En toen kostte het nog miljoenen euro's. En nu kun je voor 150, 200, 300 euro, afhankelijk van de aanbieder, kun je thuis je DNA laten analyseren. En dat gebeurt dan door middel van een testkit waar zo'n wattenstaafje in zit, waarmee je wat slijm uit je wang haalt of dat je erin spuugt. Dus het gaat met speeksel. En dat stuur je dan op. En dan krijg je een uitgebreide analyse van je DNA met alle snips die wel of niet gunstig voor je zijn en die jou heel veel inzicht kunnen geven in de setup van jouw eigen lichaam. En dan kun je

0: je met behulp van die informatie kun je vervolgens kijken of je de, zeg maar, de negatieve uitkomsten, of je daar mee kunt, ja, omheen kunt werken, zeg maar, of kunt profiteren van de gunstige uitkomsten. Het, weet je, de, je DNA, dat krijg je mee wanneer je geboren werd. En je hebt dan de expressie van je DNA. Dat is dan hoe je het DNA zich manifesteert. Daar kun je veel invloed op uitoefenen met behulp van je leefstijl. Dat is de epigenetics.
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat dat heel interessant is. Ik moet eerlijk zeggen, het staat nog in de kinderschoenen. Hè? Als je de hardcore wetenschappers hierover spreekt, dan is er nog veel twijfel over de echte relevantie van, zeg maar, de adviezen die gebaseerd zijn op de onderzoeken die eruit komen, op jouw DNA-analyse. Dat verschilt heel erg per aanbieder. Ik gebruik zelf Decode. Dat is een, volgens mij is het een Israëlisch bedrijf, van Joe Cohen. En toen ik hem voor het laatst sprak, had hij een team van 80 wetenschappelijk medewerkers die continu alle wetenschappelijke onderzoeken uitpluizen, of daar relevantie is te vinden, wetenschappelijk bewijs is te vinden voor hoe een bepaalde onderdeel van je DNA een daadwerkelijk invloed heeft op het functioneren van jouw lichaam.
1: Okay.
0: En hij heeft er zelfs kleurencodes aan gekoppeld. Dus op het moment dat er sterk bewijs is, dan is het groen. En op het moment dat er zeg maar een hypothese is, maar nog niet echt klinisch bewezen, dan is het rood. En daar heb je allerlei variaties. Maar het kan heel interessant zijn. En een van de zaken die, en dat is gewoon een van de makkelijkste dingen die ik bijvoorbeeld eruit heb gehaald, is dat ik een trage koffieverwerker ben.
1: Oh ja.
0: En dat is een hele relevante, ik denk, voor heel veel mensen. Want op het moment dat jij, de halfwaardetijd van koffie is vrij lang. Ik meen iets van 8 uur.
1: Ja.
0: En op het moment dat jij een trage verwerker bent en je drinkt koffie laat op de middag of in de avond, ja, dan is jouw lichaam langer bezig om die koffie te verwerken dan iemand die dat snel doet. En dat zou dus betekenen dat je dan echt een negatieve invloed hebt op je slaap. En op het moment dat je dat inzicht hebt, dan kun je dus besluiten om te zeggen van oké, na 8 uur, 9 uur, 10 uur drink ik geen koffie meer. Want dan heeft mijn lichaam
1: 's ochtends,
0: de hele dag de tijd om die koffie af te breken.
1: Ja. Ik heb zelf ook zo'n DNA-analyse laten doen. En daaruit blijkt dat er bij mij een snip zit op dat komt-gen. Dus dat verklaart ook dat ik wat eerder stressgevoelig ben. En ja. Sneller overprikkeld misschien.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik heb bijna alle factoren die van invloed zijn op angst, die zijn bij mij negatief. En ik heb een bijwerking gehad van Lariam, van het antimalariamiddel. En dat heeft mij eigenlijk op dat hele biohacking gebracht. Want ik kreeg toen een angst- en paniekstoornis na het innemen van die pillen. En dat was een zodanig heftige stoornis dat ik nauwelijks meer kon functioneren. Uiteindelijk gestopt ben met het zijn van partner in het bureau waar ik op dat moment werkte. En toen ik die uitkomst kreeg van dat DNA-onderzoek, toen vielen er voor mij een aantal puzzelstukjes op hun plek. Want ja, op het moment dat ik dus blijkbaar daar een aanleg voor heb, dan kan het zijn dat bij mij zo'n pil mij juist over die grens heen duwt. Terwijl andere mensen die veel positieve aspecten in hun DNA hebben zitten, misschien daar alleen maar een nachtmerrie van krijgen, wat je heel vaak hoort van die Lariam. En verder er geen last van hebben. Dus
1: ja, goed om te weten dan. En trouwens, dus zo'n DNA-rapport, zo'n DNA-analyse, of je dat nou vorig jaar deed of dat je dat nu opnieuw gaat doen, dan wordt het exact dezelfde uitkomst?
0: Ja, het is altijd hetzelfde. Ja. Ik ben natuurlijk hartstikke gek, dus ik heb dat inmiddels al bij 4, 5 verschillende bedrijven gedaan. En daar komt inderdaad overal hetzelfde uit. Het is natuurlijk onzin om elke keer, je DNA is een gegeven om elke keer dat DNA te laten analyseren. Maar soms doe ik het omdat ik gewoon eens wil kijken van oké, wat is nou het verschil tussen het ene bedrijf en het andere bedrijf in wat ze ermee doen, hoe ze het interpreteren en hoe ze hoe praktisch ze de adviezen maken die ze daarop baseren. Dat betekent dus dat ik af en toe dubbele analyses laat doen. Het is nog niet zo dat ieder bedrijf ook gebruik maakt van als je ergens je DNA hebt laten analyseren, dat je dan vervolgens die file kunt uploaden in een ander bedrijf en dat die alleen maar de interpretatie doet van die resultaten. Dat is welk bedrijf het geval.
1: Dus het gaat om dat die analyse die geeft dezelfde resultaten, maar het is er eigenlijk welke adviezen worden daaraan gekoppeld, welke leefstijlmaatregelen, welke supplementen worden geadviseerd. Dat is nog steeds een beetje een discussie of daar kijkt dat bijvoorbeeld zelf die code naar, begrijp ik. Hè? Of van wat is dan wat gekoppeld? Wat is effectief? Wat is aangetoond?
0: Ja, dus het verschil zit hem denk ik met name in hoeveel wetenschappelijke onderbouwing een bedrijf gebruikt, toegang toe heeft, om uiteindelijk tot relevante adviezen te komen en hoe uitgebreid ook die adviezen zijn. Bij sommigen krijg je gewoon alleen maar hele basics hè, van bijvoorbeeld voeding. Mm-hmm. En voor wat voor sporten en activiteiten jij genetisch geschikt bent. Maar je kunt bijvoorbeeld bij Selfdecode kun je 20 verschillende gezondheidsrapporten kun je downloaden die ook ingaan op je cardiovasculaire risico's en op je mentale risico's en op je anti-aging. Hè, dus
1: mooi.
0: Verouderingsgenen en dat soort zaken.
1: Interessant.
0: Ja.
1: Nou ja, goed om te weten, Eduard. Dankjewel voor de informatie.
0: Ja, wat bijvoorbeeld bij mij nog eruit kwam, is dat ik minder goed met vet kan dealen.
1: Oh ja.
0: Dus naar aanleiding van dat rapport heb ik. Ik zat eerst altijd op dominant, op 60-70% vet en zeer low carb, ketogeen. Heb ik de hoeveelheid koolhydraten in mijn dieet heb ik verhoogd en, en de hoeveelheid vet, en met name verzadigde vet, aanzienlijk verlaagd. Dus dat is ook weer een voorbeeld van.
1: En wat was toen het resultaat? Wat heb je toen gemerkt?
0: Ik voel me daar uitstekend bij. Mm. Kijk, een ketogeen dieet, voor mij werkte dat heel goed, omdat dat met name cognitief mij een enorme boost gaf. Op het moment dat je in een ketose bent, dan heb je die ketone en dat werkt voor mij, voor mijn hersenen goed. Maar qua energie, hoeveelheid koolhydraten te verhogen, heb ik wat dat betreft meer power op de een of andere manier. Mm. En ik moet nog kijken in hoeverre dat ook effect heeft op bijvoorbeeld mijn cholesterol en dat soort bloedmarkers.
1: En je koolhydraat heb je verhoogd door bijvoorbeeld meer fruit te gaan eten of door niet op brood, neem ik aan?
0: Nee, niet op brood. Dus dat doe ik met name door havermout en bruine rijst.
1: Nou, dankjewel voor de informatie over die DNA-analyses en tests.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Een ballad van Earth, Wind & Fire. Altijd wel lekker om even een beetje toch tot rust te komen.
1: Dit is de Donderdagdate met Frank Ruiter.
2: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: En daarin dus ook gezondheidsnieuws.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Japanse onderzoekers denken dat vitamine B1 goed is voor je botten. In hun studie slikten 42 mensen van boven de 40 elke dag een hoge dosis vitamine B1. En na een maand zagen ze minder activiteit van cellen die bot afbreken. Dat is een positief teken, want het zou kunnen betekenen dat de botten dan minder snel verzwakken. De stof TRACP5B, dat is een marker voor botafbraak, daalde met zo'n 11%. En de aanmaak van nieuw bot bleef gelijk. Of de botten daardoor echt sterker worden, dat weten de onderzoekers nog niet zeker. Er was namelijk geen controlegroep en het effect was klein. Wel is bekend dat vitamine B1 in het lab een ontstekingsstof remt die botafbraak stimuleert. Meer onderzoek is nodig om te bevestigen of vitamine B1 echt helpt tegen botontkalking, maar het lijkt erop dat deze vitamine meer doet dan alleen maar energie geven. En Canadese onderzoekers ontdekten dat vezels uit havermout kunnen helpen om PFAS, schadelijke stof uit bijvoorbeeld vis en eieren, uit je lichaam te krijgen. In dat onderzoek dronken 42 mannen 4 weken lang, 3 keer per dag, een drankje met oplosbare vezels uit havermout. De controlegroep kreeg rijstpoeder. Bij de mannen die havermoutvezels gebruikten, daalde het gehalte PFAS in hun bloed met zo'n 8%. Bij de groep met rijstpoeder gebeurde dat niet. De vezels, vooral beta-glucanen, lijken PFAS via de ontlasting uit het lichaam te helpen verwijderen. Net zoals ze dat doen bij cholesterol. PFAS zijn chemische stoffen die in het milieu zitten en schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. De onderzoekers noemen dit een veelbelovende manier om je lichaam te ontgiften. Wel zeggen ze natuurlijk dat er meer onderzoek nodig is om zeker te weten hoe goed het werkt. Maar het is alvast heel goed nieuws voor liefhebbers van havermout, zoals Eduard de Wilde trouwens. Een goede bron van koolhydraten, inderdaad. Nog een paar minuutjes en dan gaan we naar uur 2. Dus ik zie je zo meteen terug. Dit is de Dash Bands. En een beetje aparte titel. Het heet

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yeah, Lollipop Love. We hoorde Brian Lauren.
1: De Donderdagdate. UFO. De Donderdagdate. Frank Kruijters.
0: En de Donderdagdate is gezondheidsnieuws. Dat hoor je ook tussendoor straks. En we hebben in dit tweede uur Hilde Schoonjans over etherische oliën. En orthomoleculair voedingsdeskundige Cindy De Waard. En lekkere feel-good muziek, dit zijn Janet Daly en Senses en If You Can Count.

Nieuw onderzoek laat zien dat kalium eten waarschijnlijk beter helpt tegen hoge bloeddruk dan alleen maar minder zout eten. Kalium zit bijvoorbeeld in bananen, broccoli, linzen en aardappelen. Kalium helpt je lichaam namelijk om zout via je urine kwijt te raken, waardoor je bloeddruk daalt. Zelfs als je nog vrij veel zout eet, kan extra kalium toch ervoor zorgen dat je bloeddruk lager wordt. Bij mannen werkte dit zelfs iets beter dan bij vrouwen voor de overgang. De onderzoekers gebruikten wiskundige modellen om te kijken hoe zout en kalium samenwerken in het lichaam. Ze zeggen wel, dit is een eerste stap, er is nog meer onderzoek nodig. Kalium uit voeding is beter dan uit supplementen, want pillen kunnen risico's hebben. De meeste mensen eten te weinig kalium, terwijl het zo'n grote invloed kan hebben op je hartgezondheid. Dus meer groenten, fruit en peulvruchten op je bord kan echt helpen tegen een hoge bloeddruk. En je hoeft niet uren in de sportschool te gaan staan om spieren op te bouwen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 2 keer per week 30 minuten krachttraining al genoeg kan zijn om sterker te worden. De deelnemers aan het onderzoek deden 8 tot 9 oefeningen per training, zoals squats en lat pulldowns. Sommigen trainen tot ze echt niet meer konden, anderen stopten net iets eerder. En beide groepen bouwden spieren op. Het belangrijkste is dat je je spieren uitdaagt, maar niet per se uitput. Ook beginners kunnen hiermee starten, zelfs met alleen lichaamsgewicht. Het effect was al na 2 maanden zichtbaar in spierkracht en spieromvang. Dat betekent, je hoeft dus niet echt een heel perfect schema te gaan volgen. Consequent zijn is belangrijker dan hard trainen. Begin klein, zorg voor een goede warming-up en bouw het rustig op. En onthoud ook dat de resultaten komen niet supersnel. Niet in 1 week, maar volhouden en vasthouden, dat is de sleutel. Om meer spierkracht te winnen en vet te verliezen. Straks hier Hilde Schoonjans. Zij is voetreflexoloog en ze vertelt wat nou precies het werkingsmechanisme is van wat zij veel inzet, etherische oliën. Dat na Captain Sensible. Dit is de lange versie.

0: Hilde Schoonjans is er nu van de voetreflexologie uit Lokeren. Hallo Hilde.
1: Hallo, dag Frank.
0: Hi. Jij werkt heel vaak in jouw praktijk met de geur van etherische oliën. En dat heeft op heel veel mensen een bepaalde werking. Kun je wat uitleggen hoe dat nou precies kan, hoe dat werkt?
1: Ja, zeker en vast. Als we werken met etherische oliën, dan gaan we eigenlijk op twee manieren werken. Dus enerzijds de geurbeleving, maar anderzijds komt ook de etherische olie binnen via de huid. Nu, de geur die gaat eigenlijk direct het brein bereiken en naar het limbisch systeem gaan. Dus geur is ook uw enige zintuig dat rechtstreeks toegang heeft tot dat systeem. Zonder dat er een tussenkomst is van uw neocortex die eigenlijk staat voor uw rationeel denken.
0: Ja, het limbisch systeem is meer een oeroud systeem dat direct ook een bepaalde emotie geeft, hè?
1: Ja, dat klopt. En op die manier heb je direct een verbinding met een bepaalde emotie en uw geheugen en uw overlevingsmechanisme. En op die manier kan geur dus rechtstreeks inwerken op bepaalde emoties of herinneringen. En vaak is dat een cluster dat opgeslagen zit.
0: Wat bedoel je met een cluster? Dus een combinatie van een geheugenspoor met een emotie? Of bedoel je dat met cluster?
1: Ja, dat klopt. Dus als je gaat denken aan een oma bijvoorbeeld, dan gaan wij daar direct ook beelden bij krijgen, herinneringen. En wij gaan dan ook bepaalde geuren daaraan koppelen. Want als je dan in een parfumwinkel staat en je ruikt een bepaald parfum, en dat neigt naar die geur van de parfum van de oma, dan gaan wij daar direct die beelden en die emoties enzovoort bij krijgen. Dus dat is één cluster.
0: Dus dat is dus één werkingsmechanisme van etherische olie. Dus dat doet iets met het limbisch systeem direct, voordat je je bewustzijn daarbij hebt. Maar er zijn toch nog meer werkingen. Die plantaardige olie zijn toch ook superkrachtig. Die hebben toch ook andere werkingen op een andere manier?
1: Ja, dus we hebben enerzijds de geurbeleving binnen een voetreflexologie sessie, maar anderzijds gaan we ook de reflexzones gaan bewerken met een specifieke etherische olie. Bijvoorbeeld de lever ga ik heel graag gaan bewerken met lemon of citroen, dus de etherische olie daarvan. Die zit in de schil van de citroen, dus als je een citroen zou pellen, dan krijg je allemaal zo van die prikkeltjes in je ogen. Dat zijn eigenlijk de etherische olie die vrijkomt in de pel. Nu, waarom ga ik die etherische olie gebruiken? Die is zeer oplossend. Die gaat vetten oplossen. Bijvoorbeeld de etherische olie van citroen. Ik heb die gisteren nog gebruikt om een etiket van een flesje los te weken. Dus alles wat dat plakt, kan de etherische olie van citroen gaan oplossen. En emoties liggen ook in onze organen opgeslaan. Er ligt iets op uw lever. Daarom vind ik de beeldspraak wel heel goed. Dus we gaan werken dan met etherische olie van citroen om dingen te gaan oplossen op emotioneel vlak wat op die lever ligt. Citroen is ook gekend als een ontgiftend iets. Dus op dat vlak gaat het ook leverondersteunend gaan werken.
0: Ja, volgens mij dus inderdaad wat je uitlegt is dat zo'n citroenolie bijvoorbeeld meerdere manieren heeft waarop het werkt. Het is niet alleen direct dat effect op het limbisch systeem, wat een herinnering oproept of een emotie oproept, geclusterd aan elkaar. Maar het heeft ook iets met losmaken. Iets wat hard is, zoals vetweefsel, wat misschien opgestapeld is, ook week maken, waardoor het lichaam makkelijker daar iets mee kan doen.
1: Ja, je zegt het goed. Citroen kan heel goed gebruikt worden om die lever te gaan ontgiften, waardoor dat de leverfunctie uiteindelijk beter kan gebeuren. Ja, in een relatief gezond lichaam wil ik wel benadrukken. Dus het is zeker niet de bedoeling als er hele zware leverproblemen zijn, dat we dan enkel met de etherische oliën van citroen en enkel voetreflexologie alles kunnen oplossen. Ja. Hè? Dat zeker niet. Het is wel belangrijk om af en toe eens te vermelden.
0: Ja, je noemde dus voorbeeld natuurlijk de citroenolie. En je noemde ook even limoen. Maar citroen en limoen zijn wel familie van elkaar. Maar die olie van de limoen en van de citroen, hebben die nu ook vergelijkbare werking?
1: Ja, dat is inderdaad een fout van mij, van verspreking. Het is omdat ik hier het flesje eigenlijk voor mijn neus staan heb. En dat is lemon in het Engels. Hmm. En daarom heb ik limoen gezegd. Maar limoen is een groenachtige citrus. Trekt inderdaad heel goed op de citroen. Ze hebben een vergelijkende functie. Ja, dat wel.
0: Hmm. Dus die etherische olie kan helpen met loslaten of met andere processen die belangrijk zijn. Heel vaak als mensen problemen hebben in hun lichaam, heeft het veel te maken met een soort energieblokkade die kan zijn ontstaan door inderdaad trauma's of andere vastzittende thema's die in je lichaam dan ergens een bepaalde stagnatie veroorzaakt, toch?
1: Ja, wanneer een lichaam gezond is, wanneer emoties helemaal helder en duidelijk zijn, dan gaat energie stromen. Nu, vanaf dat energie zich gaat vastzetten doordat er een bepaalde negatieve emotie is, of een bepaald trauma kan zijn, operaties, gaan er stagnaties ontstaan. En de energie kan niet stromen. En een stagnatie gebeurt vaak op plaatsen waar er al een zwakte is in het lichaam. Bij de ene persoon zal dat meer op orgaanniveau zijn. Bij anderen zal het eerder zijn op niveau van het bewegingsstelsel. Bijvoorbeeld schouderproblemen is ook iets wat je heel vaak hoort bij mensen die emotioneel een stuk in de knoop zitten, omdat zij de wereld op hun schouders dragen.
0: Snap ik. En dan kan etherische olie één van de middelen zijn om daar wat beweging in te krijgen. Naast misschien toch het doorleven van de emotie, het aanpakken van het trauma.
1: Ja, ik ben zeker geen voorstander om emoties weg te proppen. Ik ben echt een voorstander om emoties ook bewust te gaan beleven. Dus als je verdrietig bent, dan mag je verdrietig zijn, dan mag je wenen. Als je blij bent, dan mag je uiteraard ook lachen en zo uitbundig mogelijk. Maar ook negatieve emoties, wij hebben nogal de neiging om die weg te steken, dat ligt een stukje in onze geschiedenis, in onze programmatie ook, omdat wij altijd tegen mensen zeggen, ja, je moet sterk zijn en je moet flink zijn. Maar eigenlijk is dat niet. Als je een tegenslag hebt, dan mocht je daar even om treuren, afhankelijk van hoe fel dat die tegenslag is. Maar weet dat er daarna wel een periode is dat je die emotie moet kunnen transformeren. En ook een blik hebben naar de toekomst toe. Mm. En etherische oliën die kunnen daar wel heel goed op werken. Net omdat, en dan komen we weer op dat limbisch systeem. Als je gaat ruiken aan een etherische olie, dan ga je meteen een verbinding hebben naar je limbisch systeem. Uw emotioneel centrum. Dus als het is om u vrolijk te voelen, neem dan ook een olie die je heel graag ruikt. En die citrussen, bijvoorbeeld citroen, sinaas, pompelmoes, dat zijn etherische oliën die eigenlijk doorgaans wel vrolijk maken.
0: Mooi. Ja, fijn om te weten hoe dat nou precies werkt en wanneer het werkt en wanneer het in te zetten is. Hartelijk dank Hilde Schalm-Jans voor deze informatie.
1: Graag gedaan. Bye.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brie Noordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Gezondheidsnieuws.
1: Onderzoekers hebben gekeken of het veilig en haalbaar is om mensen met de ziekte van Alzheimer creatine als supplement te geven. 20 patiënten namen 8 weken lang elke dag 20 gram creatine monohydraat en bijna iedereen hield zich goed aan het schema. Uit bloedtests bleek dat het creatineniveau steeg en in hersenen nam het creatinegehalte met 11% toe. Ook lieten de deelnemers betere scores zien op verschillende geheugentests en concentratietests. De onderzoekers zagen dus zowel veranderingen in de hersenen als verbeteringen in het denken. Dit wijst erop dat creatine misschien een positief effect heeft bij mensen met Alzheimer. Maar het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar resultaten zijn veelbelovend. Meer onderzoek is nodig om zeker te weten of creatine echt werkt tegen Alzheimer. We gaan er nu even 2 achter elkaar draaien. Straks Lionel Richie en Can't Slow Down. Eerst even een hele mooie ballad van de dame die je misschien kent. Tenminste, ik ken haar van Release. Een beetje een disco nummer, maar dit is een ballad van Patti LaBelle. En If Only You Knew heet het.

0: voor downloads en voor meer informatie de donderdagdate.nl.
1: Cindy de Waard is nu aangeschoven. Hallo Cindy.
2: Hallo Frank, wat leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, fijn dat je er bent. Vandaag gaan we even in op vezels. Je hebt zoveel verschillende types. En de ene past volgens mij gewoon heel goed bij je darm en bij jou. Dat merk je ook, dat voel je ook, is goed voor je. De ander kan een opgeblazen gevoel geven en problemen veroorzaken. En niet voor iedereen zijn vezels goed, heb jij eerder tegen mij gezegd, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben elkaar wel eerder gesproken en toen was ik er nog wel heel erg van overtuigd dat vezels voor iedereen heel belangrijk waren. En dat we daar vooral zoveel mogelijk van moesten eten. Maar ik begin toch een beetje daarop terug te komen. En ik zie gewoon dat er ook een groep mensen is die helemaal niet zo goed reageert op die vezels. En ik blijk daar zelf ook eentje van te zijn. En ik zie dat nu ook meer in mijn patiënten terug, in mijn praktijk, dat er toch mensen zijn die juist heel erg opknappen van heel vezelarm eten.
1: Maar moet je dan inderdaad de vezels gaan onderscheiden in categorie, of geldt het dan voor alle vezels direct in één klap over één kam geschoren?
2: Ja, dat is wel een goede vraag, hè? Want voedingsvezels zijn eigenlijk een verzamelnaam voor een groep koolhydraten die niet door onze darmen worden verteerd of opgenomen. En je kunt ze onderverdelen in verschillende groepen. Dus je hebt fermenteerbaar en niet fermenteerbare vezels, of oplosbaar en niet oplosbaar. Mm-hmm. En er zijn voedingsmiddelen die veel vezels bevatten, zijn bijvoorbeeld peulvruchten en granen en aardappels en noten. Nou, groente, fruit, dat weten we de meeste mensen wel. Maar we kunnen ze dus niet als zodanig verteren of afbreken en opnemen. Dus dan heb je de fermenteerbare vezels die in de darmen worden omgezet door bacteriën in bijvoorbeeld butyraat. Maar die andere type vezels die zorgen wat meer voor bulkvorming in de darmen. Mm-hmm. En die poep je dus eigenlijk als zodanig weer uit. Dus ik weet niet, je kunt ze niet allemaal op één hoop gooien, die vezels. En je ziet ook dat sommige mensen niet goed kunnen tegen de fermenteerbare vezels, maar die bulkvormende vezels, dat ze daar wel tegen kunnen. Dus nee, ik zou ze niet op één hoop willen gooien. Maar je zou wel die verschillende groepen kunnen gaan uittesten om te kijken waar je nu op reageert of waar je je goed op voelt.
1: En hoe test je dat uit? Is dat dan dat je allerlei groentes gaat variëren en dan misschien wel koken of andere bewerkingen op die groentes gaat toepassen?
2: Ja, je kunt inderdaad gaan kijken wat voor type vezels er in voedingsmiddelen voorkomen. En het bekendste voorbeeld, dat zijn eigenlijk de FODMAPs. Dat zijn fermenteerbare type koolhydraten, waar mensen met gevoelige darmen, prikkelbare darmsyndroom, heel heftig op kunnen reageren. En daar staan hele lijsten van bekend, wat voor FODMAPs er dan in welke voedingsmiddelen zitten en of ze FODMAP-arm zijn. Nou, dus dan kun je een tijdje die voedingsmiddelen gaan eten die FODMAP-arm zijn. En dan kun je kijken of je daarop reageert. Of je gaat een tijdje aardappels laten staan om te kijken of je darmen daar beter op reageren. Dus je moet het inderdaad gewoon gaan uitproberen en roleren.
1: Moet je misschien wel een soort dagboekje bijhouden, want of merk je direct resultaat na een maaltijd binnen een uur?
2: Nee, het is absoluut verstandig om een dagboekje bij te houden, waarin je aangeeft op hoofdlijnen wat je eet. Maar ook of je die dag bijvoorbeeld ontlasting hebt gehad en hoe die er dan uitzag, of dat je buikpijn hebt gehad. Want vezels kunnen tot wel 2 dagen nadat je ze gegeten hebt nog klachten geven. Dus je moet dat gedurende een langere tijd, dus 1 week, 2 weken bij gaan houden. En dan kun je misschien bepaalde patronen daarin gaan zien.
1: En misschien ook niet.
2: Misschien ook niet, ja, dat kan zeker. Ja.
1: En wat moet je dan doen? Wat kun je allemaal doen?
2: Ja, dan wordt het wel een stuk complexer. En ligt het probleem misschien niet bij de vezels. Dus dan moet je echt gaan kijken naar andere oorzaken voor je gezondheidsklachten. En wat dat kan zijn is heel erg afhankelijk waar je dan last van hebt. En sommige mensen die zijn bijvoorbeeld histamine intolerant. Mm-hmm. Dus dan zijn het niet de vezels, maar is het histamine of zijn het histamine

0: vrijmakers in voeding waar je last van krijgt. En zo zijn er nog wel wat van die stoffen te bedenken waar mensen op kunnen reageren.
1: Ja.
0: Dus ja, dan moet je verder gaan kijken dan alleen de vezels.
1: Het hangt ook af van hoe wordt bijvoorbeeld histamine afgebroken in je lichaam. Hè? Dat is natuurlijk bij de ene persoon anders dan bij de andere.
0: Ja, het is met name hoe histamine in de darmen wordt afgebroken. Daar hebben we een enzym voor. Dat noem je het DAO-enzym. En dat zorgt ervoor dat histamine in de darm wordt afgebroken tot stoffen die onze cellen niet kunnen prikkelen. Waardoor er een histamine-reactie ontstaat. En sommige mensen hebben niet zoveel van dat DAO-enzym in hun darmen. En die krijgen dus heel snel een overschot aan histamine via de voeding binnen. En dat moeten ze gaan beperken om ervoor te zorgen dat er geen overschot aan histamine in de darmen ontstaat. En dan met de bijbehorende klachten die daarbij horen.
1: Ja. Is het dan toch trouwens wel te zeggen dat over het algemeen die fermenteerbare vezels misschien bij het gros van de mensen nog de meeste klachten geeft? En die bulkvormende vezels veel minder, want die zijn er gewoon nodig om die ontlasting goed aan te maken?
0: Ik denk wel dat je kunt zeggen dat de fermenteerbare vezels vooral klachten geven bij mensen. Ja, ja. Ik zou niet willen zeggen dat die bulkvormende vezels belangrijk zijn of noodzakelijk zijn voor de productie van een goede ontlasting. Oh. Je ziet bijvoorbeeld bij mensen die heel vezelarm eten, dat die ook nog gewoon prima naar het toilet kunnen.
1: Oh, okay. En bij die fermenteerbare heb je toch ook weer heel veel verschillende soorten. Dus zou je eigenlijk misschien weer een stuk of 5, 6 verschillende families kunnen onderscheiden?
0: Ja, dat klopt. Je hebt de bekendste zijn inuline en FOS. Die vind je ook terug in de meeste voedingssupplementen. Waaraan dat soort vezels worden toegevoegd. Maar je hebt ook een acacia vezel of een resistent zetmeel, wat je in supplementvorm kunt kopen. En die verschillende type vezels die stimuleren in meer of mindere mate de groei van verschillende soorten bacteriën. Dus er wordt ook wel gezegd, je moet die vezels zoveel mogelijk eigenlijk rouleren of variëren, zodat je een veel bredere werking krijgt op de darmflora.
1: Ja. En als je nou bijvoorbeeld broccoli of bloemkool kookt, een minuut of 10 tot 15, heb je dan nog even goed inname van vezels of is het dan eigenlijk tot minimaal gereduceerd?
0: Het heeft niet zo heel veel invloed op de vezelkwaliteit in planten als je die kookt. Wat jij bedoelt is dat je vitamine, tenminste ik denk wat je bedoelt is dat je vitamines en je mineralen kwijtraakt als je groenten lang kookt in water. Maar op vezels heeft dat niet heel veel effect.
1: Toch niet. Want sommige mensen zijn echt voorstander van je moet zoveel mogelijk rauw eten, rauwe groentes en fruit.
0: Als je kijkt naar hoe ons spijsverteringskanaal gebouwd is, zijn wij geen herbivoren, wij zijn omnivoren. Mm-hmm. En wij zijn niet gespecialiseerd in de afbraak van plantaardig materiaal. Dus als je dat allemaal rauw gaat eten, dan geef je best wel een flinke druk op het spijsverteringskanaal om dat goed te kunnen afbreken. Daar zijn wij niet zo goed in. Als je gaat kijken naar herbivoren, die hebben of meerdere magen of die hebben een heel groot cecum, een blinde darm, waarin de fermentatie van die plantvezels plaatsvindt. Dat hebben wij niet. Wij hebben maar één maag en wij hebben bijna geen blinde darm meer. Mm. Dus dat moet dan in onze dunne en dikke darm plaatsvinden. En dat gaat niet goed. Dan vragen wij te veel van onze spijsvertering, naar mijn mening. Dus ik ben helemaal geen voorstander van al die rauwe groente eten.
1: Duidelijk. En dat zeiden sommige oudere natuurartsen, hè, zeg maar een jaar of 20, 30 geleden.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Ja.
0: Dat ze dat wel een goed idee is.
1: Ja, van eet alles rauw. Ja, 80%.
0: Nee, absoluut. Er is ook absoluut een beweging van zorgverleners die daar een heel groot voorstander van is. Maar als ik gewoon kijk naar hoe wij gebouwd zijn, dan zie ik daar, ik zie daar geen voordeel uit. Bovendien, als je gaat kijken in voeding naar de voedingsstoffen, dan zie je dat de voedingsstoffen in bijvoorbeeld dierlijke voedingsmiddelen veel hogere biologische beschikbaarheid hebben dan die voedingsstoffen in planten. En dat heeft er ook mee te maken met dat die planten toch ook wel, zeker als je ze niet bewerkt, dus als je ze rauw eet, zitten daar nog heel veel antinutriënten in.
1: Ja, precies.
0: Zoals lectines die niet onschadelijk zijn gemaakt, hè, en fitinezuur en dat soort dingen. Dus dat is een extra belasting op je spijsverteringskanaal. Het zorgt ervoor dat de voedingsstoffen in die planten neerslaan of gebonden worden, waardoor je ze niet meer opneemt. Dus ik zie daar geen voordeel in.
1: Nee. eerder nadelen dus, hè?
0: Ja, nadelen, ja.
1: Ja, en er zijn ook mensen die eten volledig bijna alleen nog maar vlees of vis. En ja. Die doen het er goed op, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ja. En je ziet ook dat die beweging wel groeiende is van mensen die juist een heel overwegend dierlijk voedingspatroon consumeren. Hm. Ja, valt zeker ook wat voor te zeggen, ja. Hm.
1: Doe jij dat nu ook meer dan? Dat je nu meer bent gaan schuiven naar wat meer vlees en zo eten? Of hoe doe jij dat?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ik had ook best wel een behoorlijk aantal gezondheidsklachten. Ik heb heel veel verschillende voedingspatronen geprobeerd. Tot en met bijna veganistisch ben ik een tijd geweest. En ik werd er eigenlijk alleen maar slechter van. Dus ik heb op een gegeven moment het roer helemaal omgegooid en ik ben naar volledig carnivoor gegaan. Oh. En dat betekent dat ik helemaal geen planten, geen vezels en allemaal dat soort dingen, dat eet ik allemaal niet meer. En daar knapte ik volledig van op tegen alle verwachtingen in. Want,
1: Ja,
0: en dat verbaasde mij zo erg dat ik daar toch best wel onderzoek naar ben gaan doen van hoe kan dit? En ook verschillende mensen om mij heen zijn dat gaan proberen. Ik heb nu ook patiënten die dit toepassen en met heel veel succes.
1: Dat is mogelijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Okay. Dat is dus mogelijk.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook een bepaald type mensen of bepaalde patronen in je.
0: Ik denk dat we dat heel erg goed in gedachten moeten houden. Dat we allemaal toch wel anders zijn. En de een verdraagt vezels beter dan de ander. Sommige mensen verdragen dierlijke eiwitten beter dan de ander. En dat we daarin juist een open blik moeten houden. En niet iedereen maar in hetzelfde voedingspatroon willen gaan duwen. Want dat werkt gewoon niet voor iedereen.
1: Nee. Dankjewel Cindy, in ieder geval weer voor nu. En ik spreek je graag weer een volgende keer verder hierover.
0: Graag gedaan. Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè.

0: We hebben nog maar 2 minuten. Ja, 2,5. Dat waren de Beach Boys. Ja, echt waar, niet de mama's en de papa's. En hun versie van Dromen over California. California Dreaming. Good, bad. Ja, good, zeker good. Maar dit was hem, de donderdag date. Voor nu. Ja, wat de herrie zeg.
1: Tot zover de donderdag date van vandaag. Kijk op de donderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Zeker, ik zie je volgende keer weer. En we houden gewoon contact ook via die website. Donderdagdate.nl. Kom je uit op Gezondheidsnieuwsradio. Als laatste hoor jij nog, 1,5 minuut. Nick Kershaw. En een beetje een dub versie van Wouldn't It Be Good. Dat betekent dat er een heleboel is weggelaten en een heleboel herhalingen in zitten. Zoiets. Tot later, hè. Doei.
2: This has been another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop bij knooppunt Emmeloord is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

Je weet dat er in 7 dagen wat gedanst te doen is. Een van die mensen die altijd trouw op donderdagavond getuigen zijn van de making-of, die hoorde deze opener en denkt, hé, dit heb ik heel vaak op gedanst en het kan het gewoon weer vandaag. De Fleurs in Passion, Marianne gaat uit haar dak. En ook jij kan dat doen, uiteraard. Vraag hem aan je favoriete plaat, de plaat waar jij goede herinneringen hebt. Laat het mij maar weten, je kunt hem aanvragen. Rijn@discoclassicradio.nl, rijn@discoclassicradio.nl voor jouw disco-hit. Jouw favoriete disco-hit alle tijden, laat het mij maar weten. Het kan gewoon iedere donderdagavond, maar ook überhaupt elke dag, 7 dagen de week, 24 uur per dag, staat de mail open voor jouw suggesties, voor jouw disco-hit die je wil horen. In Let the Beat Take Control. Nu Paul Parker en Ride on Target. In de lange uitvoering, dus dat wordt lang dansen, ook op deze single uit 1983 hier in Let the Beat Take Control.

hadden het begin van de jaren 80, begin jaren 90 eigenlijk al de eerste hits. Move Any Mountain uit 1990 hoorde hier in Let The Beat Take Control. Het album Bezendum was een album wat heel goed verkocht van The Shaman. En daarvan ook de nodige hits. Dat hoor je nu dan terug hier in dit radioprogramma Let The Beat Take Control. Heb je zelf ook van dit soort herinneringen en dit soort memory flitsen? Deed het met mij. We nemen het mee in de playlist en we steken het gewoon in de playlisten in dit radioprogramma. Italo Dance Classics, dat was hapklavoer in de discotheek in de jaren 80. 1984, Ivan Tonello.

Het is bijna weekend en je gaat elkaar weer zien en ontmoeten. En daar gaat het liedje dan weer over. Hè. De hele week heb je ernaar uitgekeken. En dan is het weekend en dan zie je elkaar weer. Haal je je vriendin op van de trein. En je gaat samen leuke dingen doen. Stappen misschien wel. Dat past deze track daar zeker bij. Hè. Chaka Khan, This Is My Night. Terug aan 1984 hier in Let The Beat Stay Control.

0: Chaka Khan, dat is maar uit ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie en goede idee daarvoor hebben. Laat het mij maar weten, je kunt het gewoon doorgeven. Kan via het e-mailadres, rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met de kortei, @discoclassicradio.nl voor jouw originele koffer. En dan gaan we het werkje bij elkaar rapen en het verhaal vertellen, het verhaal uit de doeken doen, om het zo maar te zeggen. Wat dan de relatie is en wat de twee tracks zijn die die relatie hebben. Vandaag doen we dat met de twee volgende werkjes. Het was in 1979 dat Chic de single My Forbidden Lover uitbracht. Chic, 9 singles in de top 40. Geen één haalde nummer 1, maar wel eentje de nummer 2. Dat was gelijk de grootste hit. Chic met Le Freak. 13 weken tot 40 haalde nog de tweede plaats. Andere singles zijn You Are Beautiful, Jack, Le Freak, de remix, I Want Your Love, Good Times en Chic Mystique. Dat is ook nog even doorgaan. En ergens bijna onder het lijstje, de ene onderste. My Forbidden Lover. En ja, dat heeft er in de top 40 gestaan, 5 weken. En dat haalde 23 plaats. Geen grote hit in de top 40, maar in de discotheken toch wel een redelijke hit, bij mij weten. En dat is bijgebleven, want het jaar 2006 dacht Luther Vandross, weet je wat, ik moet nog even een melodielijn hebben voor mijn track Shine. En dat vond hij in de hoedanigheid van Chic in My Forbidden Lover. Die melodielijn is dus gewoon geleend door Luther Vandross. Dus de track heeft volgens niet in de top 40 gestaan van Luther Vandross, maar wel terug te vinden op het album van Luther Vandross. Het album Luther Vandross, The Ultimate. En dat was in 2001 al uitgebracht, dus eigenlijk is deze single al heel lang op de plank blijven liggen. En in 2006 nog een keertje uitgebracht, maar geen grote hit geworden. Wat zelf een paaltje leuker vindt, het origineel van Chic, My Forbidden Lover uit 1979, of via Luther Vandross en Shine, waarin de melodielijn zit van Chic, My Forbidden Lover, een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel en de cover.

even uit een plaatje van de jaren 70. Chic, My Forbidden Lover, de middenlijn geleend door Luther Vandross, Shine. Het origineel uit 1979, de koffer uit het jaar 2006. En zo hebben we weer een origineel koffer bij elkaar gebracht. Zelf ideeën voor de item, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het mailen via rijn@discoplasticradio.nl. Nu de jaren 70, 1974 weten we nog deze grote hit voor de 3 Degrees. And When I'll See You Again klinkt nu

Het zijn de singles die het leuk doen op de disco. Een van de 11. Als het warm en druk wordt. En we al verder in de avond zijn. Ray Parker Jr. Radio. When a woman needs love. Je hoort het hier terug in Let the Beat Take Control. Zo, even wat sneller werk. Het jaar 2005. Cathy Brown, Strings of Life.

En zo is dat. Het is je vrije stapavond. En je get down. Je bent even van de radar. En waar je je bevindt, gaat niemand wat aan. Je trekt je eigen plannen, wat zo maar te zeggen. Je eigen stapavond. Kees in de Sunshine Band. En get down tonight. Zing het erover. Zo mensen, het is alweer bijna klaar. Het eerste uur. Ik ga weer recht.

discoclassicradio.nl. Op weg naar de nieuws en de commercials met deze lekkere boomtick muziek. Als je goed luistert, hoor je bij Liebrands een drumcomputer. Paul Houtkastel en Rainforest. Tot zometeen voor deel 2.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: the beats take control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel on the cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.
2: You sure do. Come on, baby.
1: Rein Roosendaal. Let the beats take control.

0: Altijd wel leuk als je deze plaat hoort. Dan ben je gelijk te denken aan dat sampletje van Tone Loc, hè? Wild Thing Didding.
1: Let's do it. Let's do it.
0: Ik heb die single ook in voorraad, hè? Let's do it.
1: Let's do it.
0: Van Tone Loc in ieder geval. Wild Thing is dat in ieder geval een sampletje. Dat is hier gebruikt in dit plaatje van Strike, So You Do in the 7-inch mix. Daarmee begonnen wij deel 2 van Let the Beat Take Control. Wees welkom, mensen. Het is gezellig druk momenteel op de chat. Dat betekent dat veel mensen getuigen zijn van de donderdagavond. De making-of, dat is goed, dat is leuk, dat is gezellig, zeg het voort. Je kunt meekijken via www.discoclassicradio.nl op donderdagavond van 8 tot 10 uur.

Snap and Mary and Little Boy, 1990, een hele grote hit in dit geval. Je hoort het terug hier. De leuke jongen bezongen in een liedje. Ik spreek ze als ze 10 jaar getrouwd zijn, wat dan nog steeds aan is. Nog steeds zo cute is allemaal. Dan leer je ook de minder leuke kanten van elkaar kennen. Maar ook dat zal je overleven als de liefde echt is. Hè. Zo, het leidt ons weer naar het verhaal van de muziek, mensen. De kracht van de muziek. Muziek heeft verborgen krachten. En doet je van alles. Als ik deze song mag geloven.

Karen Wright en The Way You Love Me hier in Let The Beat Take Control. Muziek verbindt, dat blijkt wel, want Koos uit Bovensmilde luistert mee. Kijk mee, is het eigen van de werking op van dit radioprogramma Let The Beat Take Control. En kijk mee via www.distroclassicradio.nl. Dat doet Marianne uit Zeven ook. En Koos vraagt speciaal voor Marianne deze single aan. De zomerse single, play it here, The Summer Is Magic. The summer.

0: Nederland heeft tenminste een stem, hè? Shetje, Vestal Williams, don't blow a good thing. Leven ze goed samen, verpest het nou niet. Al dat motto. Let the beats take control. We zijn er weer toe aan het vaste item in de deel 2, namelijk de Markante 12-ins. We hebben nog een verzoekje openstaan, dat gaan we zo meteen ook doen. Maar eens even de Markante 12-ins doen. Tja, wat kunnen we zeggen van deze artiest? De BB&Q Band. Je bent er fan van of je bent er niet. In de top 40 waren ze er geen fan van. Twee singles slechts in de top 40. Jongens nog. Droever is dat. De single Gene en On The Beat waren de enige die de top 40 haalden. Gene haalde 5 weken top 40. Piekte nog op nummer 32 en On The Beat deed het iets beter 7 weken en piekte op nummer 13. En dat was het dan. Geen overige nummers van deze artiest staat er dan nog onder. Tjongejonge. Het hele spul heb ik hier en het wordt regelmatig aangevraagd. Hoor je toch regelmatig in de discotheken en het is geen hit in de top 40. Het is heel apart allemaal wat dat betreft, maar is wel vaker met de disco. Disco muziek, het genre disco. Maar hoe dan ook, wij hebben dit radioprogramma en hier herleeft de oude disco wel. En alles kan hier. Grote hits, geen hits. Als het funky en lekker is, dan kan het hier aan deze playlist gewoon meegenomen worden. Dus laat me weten wat jij nog mist. Rijn@discoclassicradio.nl. Vandaag in de Markante 12 inch denk ik weer terug in 1982 met de BB&Q Band dus. En de single Imagination, je hoort hem in de full length album mix en komt van het album All Night Long. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything, and anything can happen.

pantomimiek weer bent. En zo gaat het vanzelf verder. Hè. Dames en heren, muziek verbindt, wat eerder gezegd. Dan mag ik altijd wel weer zo jij voorbij komen. Marianne die vraagt, het Zevenaar vraagt speciaal voor Koos deze single daar weer op. De bedoeling is dat Koos hard meezingt. Ik moet ook meezingen, maar ik ga het niet doen, want dat gaat luisteraars kosten. Mattia Passa en Tisento, speciaal voor Koos van Marianne. Hier op deze radiozender, Let the Beat Take Control.

Rebel 40 en Help Me Around. Een van die singles die ook weer gejat is uit het grijze in het verleden die in de jaren 90 dan weer terugkomt. Het gebeurt regelmatig ook, dat is in de jaren 90 ook. Hè. Dat dingen opnieuw worden overgedaan. En dingen zijn geleend. En ook dit is dus een voorbeeldje. Zullen we de binnenkort weer een keertje behandelen en doorzien aan de koffer. Dan zeg je, oh ja. Let the beat take control. Wees welkom mensen. Je kunt de platen aanvragen ten alle tijden via rijn@discoplasticradio.nl. Laat weten welke plaat jij nog mist. Op welke plaat ging je helemaal uit je dak. Welke plaat was jij verliefd. Waar heb jij de mooie herinneringen aan? Laat het mij weten. We brengen het. En we bedanken je met de single die je hebt aangevraagd. Om die te draaien. Nu Delegation, You and I is terug.

juist bent gestart. Dat is altijd goed natuurlijk. Hey, dit is reclame, mensen. Let op, Beatstack Control gaat weer sluiten. Ik dank je weer voor het volgen. Zeg het voort als je getuige wil zijn van de making-of van dit radioprogramma. Elke donderdagavond van 8 tot 10 uur. www.discoclassicradio.nl, de webviewer. Kun je meekijken in de radiostudio en je verzoekjes aanvragen. Kun je altijd doen trouwens via rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. Hey, de laatste. Palace, Do Me Right and Extended. Ik zeg tot de volgende keer. Dan weer in Let The Beat Take It All. Hoi.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze avond eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade. Alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is. Welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was Dave Grohl? Of Stuart Copeland? Ja, dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Lars Ulrich? Dave Grohl of Stuart Copeland. Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellent.fm. studio@excellent.fm met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we leuke prijzen heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is: welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was dat Dave Grohl? Of was dat Stuart Copeland? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.
1: Picture this. A recording studio somewhere far, far away.
2: Ooh, wee, you bastard.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey is van het grote spektakel, Ted en magische lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren naar Radio Excellent.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie dit weekend graag uit eten gaat, maar nooit kan kiezen waar, kan in 's-Hertogenbosch een slimme oplossing vinden. Van donderdag 17 tot en met zondag 20 september vindt op de parade Bourgondische 's-Hertogenbosch plaats. Het evenement brengt verschillende restaurants bij elkaar. In plaats van 1 tafel in 1 zaak te reserveren, kun je dus op 1 plek kennis maken met meerdere keukens. En dat past bij een brede verandering in hoe we uit eten gaan. Een avond hoeft niet meer automatisch te bestaan uit 3 gangen uit dezelfde tafel. Foodhallen, shared dining, kleine gerechten en culinaire festivals zijn populair, omdat mensen liever verschillende dingen proberen. En daar zit ook een aardige tip voor thuis in. Wie met vrienden eet, hoeft niet altijd 1 groot hoofdgerecht te maken. Laat iedereen 1 klein gerecht meenemen en maak je er een proeverij van. Het scheelt vaak werk voor de gastheer of gastvrouw en je krijgt veel meer verschillende smaken op tafel. In Den Bosch wordt het culinaire programma gecombineerd met muziek en entertainment. Daarmee is het meer een middag of avond uit dan alleen een diner. September is trouwens een prima maand voor de terrassen zijn nog niet verdwenen, maar de extreme zomerdrukte is voorbij. Met een beetje geluk kun je buiten zitten zonder dat je 10 minuten alleen nog maar op zoek bent naar schaduw. Dus wie dit weekend richting Brabant gaat, kan de agenda erbij pakken. Want en wie thuis blijft, kan hetzelfde principe gewoon in eigen keuken toepassen. Niet 1 groot gerecht, maar 5 kleine. Bourgondisch leven zit uiteindelijk niet in hoeveel je eet, maar het zit vooral in de tijd nemen om ervan te genieten. En dat vind ik een hele goede tip. Nou goed, dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. U hoort het hier natuurlijk bij de muziek en de informatie zijn er Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest prankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Neem je mee bij muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker verzitten. Laat de spotlights maar schijnen. Een band die al meer dan 30 jaar geen nieuwe studioalbums meer maakt, krijgt eind deze maand toch een grote onderscheiding van MTV. Nirvana wordt geëerd voor de invloed die de band op muziek, video en popcultuur heeft gehad. Bij Nirvana is die invloed mogelijk te overschatten. Begin jaren 90 veranderde de band rond Kurt Cobain, Chris Novoselic en Dave Grohl niet alleen het geluid van de hitlijsten, maar ook het uiterlijkje ervan. De videoclip van Smells Like Teen Spirit werd een cultureel eikpunt. De chaotische schoolgymzaal, cheerleaders en een optreden dat steeds verder ontspoort. Het beeld paste perfect bij de muziek en werd eindeloos gedraaid op MTV. Na de dood van Kurt Cobain in 1994 hield Nirvana als actieve band op te bestaan. Dave Grohl bouwde daarmee met Foo Fighters natuurlijk een tweede enorme carrière op. Dat MTV de band in 2026 opnieuw in het zonnetje zet, zegt iets over hoe lang de invloed van sommige artiesten kan doorwerken. Muziekvideo's worden tegenwoordig misschien minder op televisie bekeken, maar op YouTube, TikTok en streamingsplatforms is beeld juist belangrijker dan ooit. En misschien is dat de beste test voor popcultuur, niet of iets ooit populairder was, maar of een nieuwe generatie het tientallen jaren later nog steeds ontdekt. Bij Nirvana lijkt het antwoord voorlopig duidelijk dus ja te zijn. Ja, dus kun je nagaan, in 1994 hield de band op te bestaan en nu in 2026 krijgen ze een belangrijke onderscheiding, de van de MTV Awards. Leuk voor ze, maar Kurt Cobain kan daar niet van genieten. Laten we het daarop houden. Goed, u luistert nog steeds naar de muziek en informatie zender Radio Excellence. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 18 september. We beginnen met een huis vol. En Maarten Blom gaat winkelen. En de familie Bal die bezoekt een puntje. Het NOS Journaal om 8 uur op NPO 1. Dan De Bouwers, een nieuwe fase. Baby Jan mag eindelijk naar huis. En Frans geniet van zijn kleinzoon. Avro Stros Triviant komt erachteraan en keuringsdienst van waarde om 9:50. En dan NOS Studio Sports met Sparta Rotterdam tegen Heerenveen. Dan hebben we om 7:50 meldpunt actueel op NPO 2. Dan 11:40 Café Kokkelman, het actualiteitsprogramma. Ook politiek natuurlijk aan bod. Nieuwsuur om 22:00 en Stand van Nederland Wereld op Scherp komt daar en die sluit de avond af. Dan daten in het dorp op Texel om 7:30 op NPO 3. Dan Bridget de Liberton, een muziekprogramma. Sluipschutters om 9:55. Dan 19's Dance, ook een muziekprogramma. Die sluit de avond af. Dan om 8:00 Got Talent op RTL 4. De Rens om 22:00 en Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we op RTL 5 de douane in actie. Gerechtelijk reality reportage op Schiphol wordt een vliegtuig aangehouden. Ja, waarom? 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan grote gezinnen, grote vakantie op SBS 6 om 8:30. En dan om 9:30 vandaag Inside. Het praatprogramma met Wilfred Gené, Johan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland, de late editie en shownieuws sluit de avond af. Dan om 8:30 een thriller, een film, Law Abiding Citizen. En Hitman Agent 47, ook een thriller, die sluit de avond af. Dan gaan we door naar Net 5 Fire Country om 9:30. Sheriff Country om 9:50. En Chicago Fire, die komt om 10:50. En Truman, True Crime Today, die sluit de avond af. Dan hebben we de Big Bang Theory op Veronica om 8:00. Dan Brandweer 010. Overtreders om 9:30 en dan Undercover in Nederland. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.
4: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze avond eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, de prijzenparade. Alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is... welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was Dave Grohl? Of Stuart Copeland? Ja, dus welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Lars Ulrich? Dave Grohl of Stuart Copeland. Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar Studio Apenstaatje Excellent FM. Studio Apenstaatje Excellent FM. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we leuke prijzen heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is: welke drummer van Nirvana werd later de frontman van de Foo Fighters? Was dat Chad Smith? Was dat Lars Ulrich? Was dat Dave Grohl? Of was dat Stuart Copeland? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio apenstaatje excellentfm.nl. Ja.
1: Vielleicht, ja, vielleicht.

Yes.

Maybe, perhaps, yes.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms. En ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm voor een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odysseus, Odyssey is van het grote spektakel, Ted en magische lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt op een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekend editie van Radio Excellent.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie dit weekend graag uit eten gaat, maar nooit kan kiezen waar, kan in 's-Hertogenbosch een slimme oplossing vinden. Van donderdag 17 tot en met zondag 20 september vindt op de parade Bourgondische 's-Hertogenbosch plaats. Het evenement brengt verschillende restaurants bij elkaar. In plaats van één tafel in één zaak te reserveren, kun je dus op één plek kennis maken met meerdere keukens. En dat past bij een brede verandering in hoe we uit eten gaan. Een avond hoeft niet meer automatisch te bestaan uit 3 gangen uit dezelfde tafel. Foodhallen, shared dining, kleine gerechten en culinaire festivals zijn populair, omdat mensen liever verschillende dingen proberen. En daar zit ook een aardige tip voor thuis in. Wie met vrienden eet, hoeft niet altijd één groot hoofdgerecht te maken. Laat iedereen één klein gerecht meenemen en maak je er een proeverij van. Het scheelt vaak werk voor de gastheer of gastvrouw en je krijgt veel meer verschillende smaken op tafel. In Den Bosch wordt het culinaire programma gecombineerd met muziek en entertainment. Daarmee is het meer een middag of avond uit dan alleen een diner. September is trouwens een prima maand voor de terrassen zijn nog niet verdwenen, maar de extreme zomerdrukte is voorbij. Met een beetje geluk kun je buiten zitten zonder dat je 10 minuten alleen nog maar op zoek bent naar schaduw. Dus wie dit weekend richting Brabant gaat, kan de agenda erbij pakken. Want en wie thuis blijft, kan hetzelfde principe gewoon in eigen keuken toepassen. Niet één groot gerecht, maar 5 kleine. Bourgondisch leven zit uiteindelijk niet in hoeveel je eet, maar het zit vooral in de tijd nemen om ervan te genieten. En dat vind ik een hele goede tip. Nou goed, dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. U hoort het hier natuurlijk bij de muziek en de informatie is aan de Radio Excellent.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Neem je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Een band die al meer dan 30 jaar geen nieuwe studioalbums meer maakt, krijgt eind deze maand toch een grote onderscheiding van MTV. Nirvana wordt geëerd voor de invloed die de band op muziek, video en popcultuur heeft gehad. Bij Nirvana is die invloed mogelijk te overschatten. Begin jaren 90 veranderde de band rond Kurt Cobain, Chris Novoselic en Dave Grohl niet alleen het geluid van de hitlijsten, maar ook het uiterlijkje ervan. De videoclip van Smells Like Teen Spirit werd een cultureel eikpunt. De chaotische schoolgymzaal, cheerleaders en een optreden dat steeds verder ontspoort. Het beeld paste perfect bij de muziek en werd eindeloos gedraaid op MTV. Na de dood van Kurt Cobain in 1994 hield Nirvana als actieve band op te bestaan. Dave Grohl bouwde daarmee met Foo Fighters natuurlijk een tweede enorme carrière op. Dat MTV de band in 2026 opnieuw in het zonnetje zet, zegt iets over hoe lang de invloed van sommige artiesten kan doorwerken. Muziekvideo's worden tegenwoordig misschien minder op televisie bekeken, maar op YouTube, TikTok en streamingsplatforms is beeld juist belangrijker dan ooit. En misschien is dat de beste test voor popcultuur. Niet of iets ooit populairder was, maar of een nieuwe generatie het tientallen jaren later nog steeds ontdekt. Bij Nirvana lijkt het antwoord voorlopig duidelijk dus ja te zijn. Ja, dus kun je nagaan, in 1994 hield de band op te bestaan en nu in 2026 krijgen ze een belangrijke onderscheiding, de van de MTV Awards. Leuk voor ze, maar Kurt Cobain kan daar niet van genieten. Laten we het daarop houden. Goed, u luistert nog steeds naar de muziek en informatiezender Radio Excellence. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 18 september. We beginnen met een huis vol. En Maarten Blom gaat winkelen. En de familie Bal die bezoekt een puntje. Het NOS Journaal om 8 uur op NPO 1. Dan De Bouwers, een nieuwe fase. Baby Jan mag eindelijk naar huis. En Frans geniet van zijn kleinzoon. Avro Stros Triviant komt erachteraan en keuringsdienst van waarde om 9:50. En dan NOS Studio Sports met Sparta Rotterdam tegen Heerenveen. Dan hebben we om 7:50 meldpunt actueel op NPO 2. Dan 11:40 Café Kokkelman, het actualiteitsprogramma. Ook politiek natuurlijk aan bod. Nieuwsuur om 22:00 en Stand van Nederland Wereld op Scherp komt daar en die sluit de avond af. Dan daten in het dorp op Texel om 7:30 op NPO 3. Dan Bridget de Liberton, een muziekprogramma. Sluipschutters om 9:55. Dan 90s Dance, ook een muziekprogramma. Die sluit de avond af. Dan om 8:00 Got Talent op RTL 4. De Rens om 22:00 en Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we op RTL 5 de douane in actie. Gerechtelijk reality reportage op Schiphol wordt een vliegtuig aangehouden. Ja, waarom? 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan grote gezinnen, grote vakantie op SBS 6. Om 8:30, dan om 9:30 vandaag Inside. Praatprogramma met Wilfred Gené, Johan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland, de late editie en shownieuws sluiten de avond af. Dan om 8:30 een thriller, een film, Law Abiding Citizen. En Hitman Agent 47, ook een thriller, die sluit de avond af. Dan gaan we door naar Net 5 Fire Country om 9:30. Sheriff Country om 9:50. En Chicago Fire, die komt om 10:50. En Truman, True Crime Today, die sluit de avond af. Dan hebben we de Big Bang Theory op Veronica om 8:00. Dan Brandweer 010. Overtreders om 9:30. En dan de Covering. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort.

Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: De headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Right here. Right now. Right here. Right now.

Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.

0: De headlines uit het nieuws. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins

Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.